Leste. Ik ben hier geen landholder. Zijn dit hier maar bij mij zo weer? Ik heb er thuis zo. Maar zegt immer dat Algerisch een scherp, maar dat stimmt niet. Dat stimmt niet. Nee, dat